0: kukiriza Katonda.
1: Atyo minza omu kanto, omutonzi wekuru nesi, ne Yesu Kristo mwana ali omu yekka, ne mukama waffe, yali mu lubuto gwa Mwoyo Mutukuvu.

0: webale kutuuliriza.
1: The radio
2: Sapientia
1: Nkuru Seyama Gesi Fetchin Damunya Katunye Senya Fama